As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrek en span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

aansien as om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

zijn mond. Voor jou zal ik leven tot die dag van mijn dood. Dit was waar voor een rukkie, maar toen wordt ons groot.

prachtige lied van André Swiegers en Rihanna Nel met Blauw. Het is niet een blauw maandag nie, die hemel is blauw. Kijk, spreek wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, dat 5 dood toe Amazon vliegtuig aanloopbaan verbuis

3011 of BE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en BE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Die klanken van die Beach Boys met Fun, Fun, Fun. Het voor de Dizzelblom met nicotine en cafeïne. Bok van Blerk geef ons die dating game. Tijd is zo'n 11:15. Goedemiddag en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean Kilian sê welkom terug en dankie weer eens vir 'n pynprogram. Jy kan vir Jean weeksdae kry tussen 9 en

0: Ebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Luister FM.
1: Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina,

zij nog lief van mij. Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij wees? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zeg voor mij,

voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laat komen rij.

Die klanke van Armand Hofmeyer en hy gee vir ons vuur en vlam. Net voor het Jan Blom met de woord wakker, die man was natuurlijk hier in die baai geweest die naweek, en van wat ek kon hoor was dit een fantastische vertoning geweest. Ek het een paar boodskappe in die atelier ook gesê, wat een goeie vertoning was Jan Blom nie. Net voor het natuurlijk Wijnand Strydom met Katrina tyd, so 5 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakeld het. As jy verjaardag versoek het, is jy welkom om hom nou deur te stuur vir my op 082 333 367.

Die klanke van Chris Stein en hy sê roep my naam. Net word het Billy Idol met Money Money en John Belcher geef ons 082. Tijd so 20 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou ek het die voorreg om vandag een nieuwe enkel snit vry te stel. Een van Afrikaanse muziekse mees energieke kunstenaars, Dirk van der Westhuizen, is terug met een splinternieuwe Engels enkel snit, wat aanhangers onmiddellik terugkeem neem na die klank waarop hulle oorspronkelijk verlief geraak het. Nou is die jongste vrystelling Adrenaline is nou beskikbaar en beloof om al die opwinding, passie en aansteeklike energie te lever wat synoniem geword het met Dirkse muziek. Propvol en drijwende ritme, melodieën en saamsing lirieke vertel Adrenaline die verhaal van een liefde wat so intens is dat het onmoontlik raak om te ignoreer. Nou die liefde met Adrenaline en nicotine te vergelyk, vang die liedjie die opwinding Adrenaline stormloop en verslavende gevoel vast van iemand wat jou heeltemal in een greep het. Met relieke soos juist adrenaline, juist nicotine, ek's verslaaf en ek weet ek moes nie, beskryf Dirk op een treffende wyse die gevoel om hals oor kop verlief te raak op daardie spesiale persoon wat elke dag vul en die lewe net soveel mooier maak. Musikaal sien die snit hoe Dirk terugkeer na die opgewekte lekkerluisterstyl wat hom gevestig het as een van Suid-Afrikaanse gunsteling vermaaklikheidskunstenaars. Nou die kombinasie van 'n sterk produksie, 'n onweerstaan ritme en 'n onvergeetlike refrein is Adrenaline een liedjie wat luisteraars van die eerste speelbeurt af op herhaling gaan hê. Of jy nou met die regmaak vir einde op draai die maat van die musiek. Vir die eerste keer op Luister FM Dirk van der Westhuizen met Adrenaline. Jy's rent

aardkies in die kontry wat nog die date night ding doen, of jy het nou eenmaal een week doen, of eenmaal een maand, of op gereelde basis, en voel jy date night is definitief belangrik, as het kom om sweets te hou in een verhouding? Ek wil graag by jou weet, 082-333-367.

0: sal ek sê, doen dit hier, baie mense doen dit, en ek voel maar net, dat jy het een oude date night, eenmaal, ek sal sê, eenmaal ten minste een maand, moet een oude date night hee, wat jou vrou net sê, liefie, vanavond vir jou lekker, koolig lekker, jou bederf, jou hoef niks te doen nie, as jy by die huis kom, skop jou skoene uit, trek jou gemakkelijk aan, ons gaan net lekker gesit en gesels, of het nou lekker, kijk die somer is om die draai, so dit is perfecte weer natuurlijk vir date nights, waar hy net lekker buiten kan sit, om een vierkie dalk en dan een romantiese aankie so saam met jou geliefde te spandeer. Tijd so 4 minute voor 2, kom ons gaan terug na die muziek toe.
1: Luister FM met een gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete sê meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie. Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika Postbus 412-365 Krugel 2 uur of stuur een fax aan 1 32

0: Bitcoin is $79,404. Die prijs van goud $4,390.66 per fijn ons en Brent Rietwillie $99.34 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Rich Heaps, Side of Grace, wat een tune was het niet geweest, uitgekomen het niet. Je was fantastische Belville, Michael Learns to Rock, The Actor. Stek voor mij om tot ziens te zeggen, maar dank je allemaal wat zo lekker samen met mij gekregen. Ik is nog terug met jou in die sessie, en dan kan je samen met die Alberts broers voor maandag lekker te, zoals ouder gewoonte, Funkel en Koljander, of Funkel of Koljander, je van die twee, je weet nooit wie is vast, ziek of op vakantie, of Japonie, je weet ons dan die twee, stouters. Ik zeg weer tot ziens, met een lieflijke aan verder. Ik ben net terug met jou Nies en dan praat ons weer morgen. Tot dan. Tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer. And allcut.co.za.

weer met mijzelf langs die water. Bij kaarsen klanken, wereld's alma mater. Ik wonder wie jij is, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauwe te kijken. Die binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Nou ja, kyk nou daar lekker. Pieter Smit, Wilhelmina van Gesina. Dan prop met Toriane Kraai, Nick Stevens, Toeter, Scooter en Armand Hofmeyer met Getiep en Marai.
1: Nou ja, Getiep en Marai, soos hulle sê. Nou Mara sê hierso, hallo daar, Ringo Starr het ook Sweet 16 gesing. Baie oulike muziek vanaand, julle programme stops. Bly asseblief uit die dogbox. Leer toch dat die vrouwens altyd reg is. Veilig in hy huis toe. Rustige nacht, Mara Fey. Ja, ons praat hier uit.
0: Ja, nee.
1: Ja, want ek sê baie keer, as hulle so slim raak, dan sê ek, wacht, dan vat ek my telefoon en maak ek, dan sê ek nou bezig hier so, nou, wat maak jy nou met die telefoon? Ek sê nie, ek delete net gewoon Google hier so. Want jy, ek vraag maar net vir julle.
0: En dan weet julle alles.
1: En julle weet alles. Dan krij hom. En nou Louise Lambrach sê so, julle, outdo yourself with the music vanavond. Hou so aan. Nou ja, sy geniet en ons is blij daar oor. En die spook van Lang Kloof sê, nog nooit het sy by my een party uitgesleep. Nooit. Ons het wel mekaar al daar uitgesleep.
0: Ja,
1: maar ek speel hom slim. Ek speel hom slim. Mm. As hy nou sing sy wil huis toe gaan, dan hoor ek nou een plaat of een lekker liedje en sê, ja. kom ons dan
0: so gewoon. Vinnig enetje gewoon.
1: Nou, die enetje raak met 2 en 3 en 4, verstaan jy? Ja. Dan gaat hy lekker, dan loop hy lekker. En dan sien ek hier so, Rina sê, Naan sê, broer, speel asseblief op Jaan. Baie dankie, geseende aand vir julle. En dan het ek gesien, Kobus, Tian het enetje vir jou gestuur ook daar so.
0: Ja, kom ons luister, moet ons luister genoem.
1: Luister, ons luister.
2: Goeienavond julle twee, alweer een lekker, lekker kuier. Ek sit hier in my bos. Julle praat van een okasie. Ach nee, die goeders

sa mai hart este sua. Iari aki sa mai hart este sua. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwijn, want my hart het ook maar een buitenlijn. Want een geikie wat lek wordt een gat, een storm in een wijnglas al spat. Nou is my spore net stof langs die pad, maar die hakkies aan my hart is te zwak. Ja, die hakkies aan my hart is te zwak.

wat er dan van alles geword? Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plekje van mijn woorden stort. Want de geikje wat

lifestyle. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zitten, zit

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte keis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snuil voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder rozynkies.